0: Hi man, hoest.
1: Hi, kan je me misschien vertellen waar de ingang is?
0: Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Dan breng je naar de ingang, pannenkoek.
1: Hi, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort. Hi man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in de tanken.